0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: Ja, dit is nou so 13 minuten na 5. Goeiemorgen, as jy net oorgeskakeld met Alfa. Hier kom met jou Sunrise Shake-Up Show. Daar ene keer lekker, so een lekker dansnommerkie. Hoop jy het lekker gedans in die naweek. En ek sien ons heel wat voertuig op die pad natuurlijk op hierdie stadium. En indien jy vanmorgen moet sy petrol gooi, Jannie, ons het nog laatste week het ons nog met die goedkoper prijs gereis hier voor woensdag al gegooi het, maar nou raak die ding een bietjie dier. Ja nie, ek moet sê, dit raak nou lekker dier. Nog lekker muziek op pad, so bly gerus ingeskakel met die Sunrise Shake-Up Show net hierna.
3: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
1: Dit is nou so 8 minute voor 6, goeiemorgen, jy net ingeskakel het, my naam Vanies, kom in met jou Sunrise Shake-Up Show, wat ook beteken, dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens, sê baie baie dankie dat jy ingeskakel het, so vroeg saam met my, en ek hoop jy die ochend geniet, dit is een lekker maandagochend, ons begin een nieuwe week, met so'n bykie koelerige weer wat op pad is vir die rest van die week, en ek hoop jy gaan dit geniet, maar hier in die studio het ek vir Rochelle, goeiemorgen.
2: Morgen Vanie, hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, hier lekker naweek gehad.
2: Ek het een baie lekker naweek gehad. Ja. En jy?
1: Ja, lekker, maar ek moet sê, ek het was so'n bykie af. Wouter is yes. gestaan so, ja, nee, ek het een bykie later geslaap as gewoonlik. Dit is nogal een snaakse ding, hoor.
2: Dit is altijd een bonus vir ons, maar, as my so'n bykie later kan slaap.
1: Maar hier 3:30 is ek maar weer wakker, jong.
2: Oh, nee.
1: Ek is maar weer wakker, maar dan kon ek dan een bykie verder slaap. Maar daar sê, kom ons kyk een bykie, waarna kan ons uitsien na jou program vanmorgen.
2: Ach, Vanies, is altijd lekker muziek, jou breakfast triple play, lekker. En dan ook die belangrike nies uit die niesblaaie.
1: Natuurlijk.
2: En ja, dit is Dis maar maandag, ons vat hom eindelijk bykie rustig.
1: Ek vat hom rustig. Kijk, die mense, kijk, dit is ons maar gewoonlike geweek. Die mense begin ons eerst, die maandag begin allemaal, en dan dinsdag is die meer productieve dag. Dan tel die mense ons op. So, ek denk, yes. werk hier so ook so. Nee, sê, ons sien uit na jou program, baie, baie lekker. En net hierna, Blegger is ingeskakel. Ek sê, tot ziens met Bok van Blair. Koue voete, warm liefde.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.